Zun en askum do, ik kan te meg io de badzemon en gis, ik heb mag een askum mazu zita, ik heb de badzemon do, Julianne Cooper, Sharon Blacknad, Shanna Blacknad, Jake Jolly, kag Eleanor Konishish, ik heb mag een askum mazu, en we jabbet mag een ans, Cheryl Wapachi, Charles Ludet, Jamie Little, kag Marielle Montmini, we wensen ze, kag in teno, wens kag mina, dat hij neer de beginning was, weet ze wat je mee abits, zun askum do, wajak, ik heb hem sa, Nicole Bolson.